grappig. Stem heeft deze dame, hè? Chris Berry. Rocketman. Jawel. Je zou het niet denken. Je denkt dat Treintje Oosterhuis ook uit 2017 komt. Tenminste, het nummer dat nu klaar staat. En dat heet Is Dit Alles? Nou, het is ook maar alles. Dus we gaan hem nu starten. Kijken of het anders is. Welkom bij Becker Radio. Leuk dat je...

Hoe is jullie Italiaans? Net zo beroerd als het mijne? Nou ja, pura fantasia. Met een beetje fantasie kwam je er wel doorheen. Mattia Bazzara uit Italië natuurlijk. En dit is de Bronski Beat. Met de Nox. Knox, schrijf je dat? En Perfume Genius. Small Town Boy heet hij. Het nummer dan, hè? Ja.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Eindhoven Airport schrapt vandaag vluchten van en naar Portugal. Dit komt door een landelijke staking in Portugal. Het gaat om vluchten van en naar de steden Lissabon en Faro. De staking duurt 24 uur, dat meldt Omroep-Brabant. Naast het vliegverkeer wordt ook het openbaar vervoer en de gezondheidszorg in Portugal stilgelegd. Een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij Transavia laat weten dat de passagiers van de geannuleerde vluchten op de hoogte zijn gesteld. Om hoeveel reizigers het precies gaat, kan ze niet zeggen. De geplande verhuizing van kunstwerk De Paddenstoel naar een locatie aan de Dommel stuit op kritiek van Pro, Partij voor de Dieren, Volt en SP. Volgens de partij kan de plaatsing in dit ecologisch waardevolle gebied schadelijk zijn voor planten en dieren. De fracties vragen zich af waarom voor deze locatie is gekozen en of er alternatieven zijn onderzocht. Ze benadrukken dat het behoud van het kunstwerk gesteund wordt, maar twijfelen aan de voorgestelde nieuwe plek. Het nieuwe college van Geldermielo staat voor een flinke financiële uitdaging door verwachte tekorten op de gemeentebegroting. Na de zomer wordt duidelijk waar bezuinigd moet worden en hoe extra inkomsten kunnen worden gevonden. Daarnaast zet de coalitie in op extra woningbouw, onder meer via woningsplitsing, optoppen en knarrenhofjes voor ouderen. Op het gebied van asielopvang wil de gemeente voldoen aan de wettelijke verplichtingen met aandacht voor draagvlak en inspraak.

uitspraak. De agenten die begin dit jaar een man van 38 oppakten in Gelder worden niet vervolgd. De man overleed nadat agenten hem tijdens zijn arrestatie onder controle probeerden te krijgen. Hij zat toen in een psychose. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie onderzocht, maar zegt dat de agenten alle instructies en protocollen volgens het boekje hebben gevolgd en dus niet schuldig zijn aan de dood van de man. De komst van een groot distributiecentrum zorgt nog altijd voor gedoe in Nuenen. De gemeente stemde in met het plan voor een grote loods tussen Nuenen en Gelderop, maar de inwoners zijn het er niet mee eens. Zij stappen naar de bestuursrechter om de vergunning aan te vechten. Ook een huisartsenpraktijk, het ziekenhuis in Gelderop en natuurverenigingen hebben zich aangesloten bij het protest. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

oude meuk bij deel 2 van Dekker Radio. R. Dean Taylor. R. Dean Taylor heet hij. En thuis New Mexico. Drie achter elkaar dus. Joop ter Taas dadelijk. Maar eerst nog even de story arcs. Silent Witness.

Chris Rea. Ik kijk altijd eventjes in de historie van zo iemand. En ik schrik ervan. Ja. Hij is geboren op 4 maart 1951. Toevallig ook mijn geboortedag, 4 maart. Overleden, 22 december, jongstleden. Dat was wel even schrikken. Nou, dan zullen we maar meteen denken ter nagedachtenis aan Chris Rea. Dat ik hem draaide, heel toevallig. Ja. Een vrolijke bericht. Mel en Typhoon, dat is een leuk gezelschap zo samen. Colors heet hij en die is pas geleden uitgebracht, dus spiksplinter nieuw.

0: beste muziek van de jaren 90.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

lekker deuntje. Jawel. Dat kan ze goed hoor, Sheryl Crow. All I Wanna Do. Nou, dat is ook uit 1994. Dat is al 800 jaar geleden ongeveer. Dekker kan niet rekenen, inderdaad. Je hebt het helemaal goed. We hebben nog eventjes een leuke uitsmijter, zo'n beetje. Simpele muziek uit Nederland.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen en het bezorgt docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt altijd een week eerder dan de rest van de examens en had vandaag bekend moeten worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. De rechtbank noemt de feiten zeer ernstig. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Door de alsmaar stijgende energieprijzen verwacht de Commissie dat 560.000 banen in de Unie verdwijnen. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een weiland in het graafschap Devon in de buurt van het plaatsje Sorton. De helikopter, een Merlin MK4, vloog in brand. Aan boord zaten 3 mensen. Het ongeluk vond vanmorgen vroeg even voor 4 uur plaats. Meerdere wegen in de buurt van de crash werden afgesloten. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group.
11: Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB. Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Lab Groep.

Een hele goede middag iedereen. Dus weer tijd voor Jongerenplein. Vandaag gaan we het hebben over de week van de jonge mantelzorger. Maar eerst even een stukje muziek. En dan zijn we zo weer bij jullie terug.

0: daar... Oh. Hey, hij doet mijn microfoon, doet het niet.
1: Nee.
0: Nee, hij doet het niet. Nee? Ik hoor... Oh, dan is mijn... En nu? Oh. Ik hoor mezelf nog steeds niet.
1: Dat is raar.
2: Ik vind jou dat het niet.
1: Ik hoor het even mij ook niet.
2: Wel lekker. Oh.
3: Hallo?
0: Hallo.
1: Ik hoor je wel.
3: Jawel?
2: Ja.
1: Hoor je mij ook?
3: Ja. Dan hoor ik niks van.
2: Nou, ik denk dat die jou door die van mij hoort. Ik hoor je
0: Nou hoor ik mezelf wel. Nou, was even een technisch mankement. Het zou geen jongerenplein zijn als het geen technisch mankement was. Maar in ieder geval, daar zijn we weer. Ja, vandaag is het, of deze week moet ik zeggen, de week van de jonge mantelzorger. Ja, wat houdt dat in? Zijn jullie eigenlijk al een beetje bekend mee met dat begrip? En met die ene week in het jaar? Ja, kijk ik naar wel. Lisa en met Jannik.
1: Ik
0: ga dit
1: volgens mij
0: al 60.
4: Wacht
0: even.
4: Oké, dit kan ook niet.
0: Oké. Maar zijn jullie bekend mee?
2: De specifieke term niet, nee.
4: Nee, ik zelf ook niet.
0: Ja, een jonge mantelzorg is eigenlijk... dat houdt eigenlijk in dat als je een vader of moeder of een broertje of zusje of...
5: überhaupt iemand hebt.
0: Of iemand in je gezin of die dichtbij je staat waar je voor zorgt. Terwijl je nog een kind bent of in ieder geval jong volwassen. Dus dat in principe is dat tot 25, 26 jaar. Dan ben je een jonge mantelzorger. Als jij, in plaats van dat je ouders of de mensen om je heen voor jou zorgen, dat jij voor hun moet zorgen. Dat noemen ze een jonge mantelzorg. Komt er eigenlijk op neer dat... Dat je eigenlijk gewoon van jongs af aan al zorgen hebt over de mensen om je heen. Of mensen in je gezin. En dat doet natuurlijk wel wat met de mens. Want ja, als je jong bent, dan horen mensen voor jou te zorgen. Niet andersom.
5: Ja,
0: maar dan wordt het wel van jou verwacht. Zodoende zijn eigenlijk dit soort initiatieven ontstaan. De Jonge Mantelzorgenweek. Dat eigenlijk de effort die hun in familie steken. Dat dat ook uitgelicht wordt. Dat het bekend is bij mensen. En hoe vaak het eigenlijk voorkomt. Dus zelfs 1 op de 4 mensen is jonge mantelzorger. Of 1 op de 4 jongeren, zo moet ik het.
4: Maar ook erkend mantelzorger dan?
0: Het is... Ja, eigenlijk niet. Want het is niet per se dat die mensen er zo bij stilstaan... of dat ze bekend zijn bij de gemeente of bij instanties. Dat is in principe gewoon 1 op de 4 is jonge mantelzorger van de jongeren. Dat is best wel een aantal, dat is 25%. Dus dat is nogal.
4: Hoe kom je erachter dat je zelf een mantelzorger bent?
0: Eigenlijk gewoon dat je zorgen hebt over je familie of gezin. En dat je eigenlijk voor hun moet zorgen. Ik noem maar iets, bijvoorbeeld dat je vader verslaafd is. Dat hij bijvoorbeeld laveloos op de bank ligt. En dat jij voor hem moet zorgen in plaats van andersom. Als je nog jong bent of thuis woont. Zodoende ben je dan dus eigenlijk een jongman zorgen. Of bijvoorbeeld als je broertje of zusje gewoon meer aandacht nodig heeft. Dat komt ook wel regelmatig voor. Dat je bijvoorbeeld gezinnen hebt waar eigenlijk gewoon jouw oudere broer of jouw jongere broertje of zusje die een vorm van autisme heeft. Of een verstandelijke beperking. Of meervoudig beperkt of lichamelijk beperkt. Dus die heeft gewoon meer aandacht nodig. En wat je dan vaak hoort is van ja, weet je, ik vind het niet heel erg dat degene meer aandacht nodig heeft. Maar ja, ik heb natuurlijk ook gewoon mijn aandacht nodig.
4: Ja, precies.
0: En dat wordt dan eigenlijk indirect vergeten, onbewust. Niet expres natuurlijk door je ouders, maar ja, het gebeurt wel. En ja, dat is natuurlijk niet fair.
4: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Maar het lijkt me ook meteen eigenlijk wel vrij heftig.
0: Ja, zeker.
1: Daar is het ook.
0: Dat is het ook. Want, dus deze week is dus de week van de jonge mantelzorg. En wij als jongerenwerker doen wij allerlei activiteiten met de jongeren. Om ook gewoon een beetje hun in het zonnetje te zetten. Om een beetje de waardering uit te spreken. Dat ze het ook gewoon even los kunnen laten. Bijvoorbeeld dan, vandaag hadden we een boxworkshop voor alle leeftijden. Die bij ons bekend zijn als jonge mantelzorger. Dat is gewoon bij Boksschool Xof Leer Weber. op de Bongert. Gewoon een kickbox of naar een boxclinic. Morgen is het ijs eten bij IJslonde Dames.
4: Lekker.
0: Ja. En dan vrijdag hebben we een, eigenlijk gewoon een feestavond. Met hapje, drankje, DJ's, fotoboef. Ja, ook gewoon even om te kunnen gamen. Om even met je vrienden of vriendinnen samen te zijn.
4: Hoe ben je van plan jouw mantelzorgers te bereiken?
0: Wij doen dat eigenlijk gewoon via het bekende kanaal. Natuurlijk ons Instagram kanaal. Maar ook mijn collega Marieke. Die heeft natuurlijk al de connecties binnen de gemeenschap. Ook de bestaande jonge mantelzorgers die bij ons bekend zijn. Via de LEF-groep en via het CMD. Via de mail, via de WhatsApp, via de pols bij wijze van. Gewoon van alles dat soort dingen. Wij komen ook presentjes bij mensen thuis brengen. Dus dat is ook gewoon persoonlijk contact met mensen die we daarin hebben.
4: Dus, het is ook een stukje eigen initiatief, denk ik. Als je bewust bent van jezelf, ik zorg voor iemand.
0: Exact. Wij reiken het aan dat het... Dat het wordt uitgelicht. En het is natuurlijk aan de mensen zelf of zij echt gewoon die dat gesprek over de willen aangaan. Het is niet dat wij zeggen je moet je aanmelden. Of, het is gewoon puur om de mensen een beetje zorg te verlichten. Of bijvoorbeeld als ze kinderen hebben, dat ze ooit even buiten de deur kunnen. Dat ze ook gewoon rust hebben thuis. Of bijvoorbeeld, wij hebben dan de eerste woensdag van de maand toevallig. Dan vandaag niet, omdat we het al de week van de jonge mantelzorger hebben. Maar het is eigenlijk maandelijks hebben wij activiteit voor jonge mantelzorgers. En dan gaan we gewoon iets leuks doen. Of dat is vaak 2 uurtjes op woensdagmiddag dan.
4: Werkdrukverlichtend.
0: Eigenlijk. Ja, precies. Ook voor de ouders om even. Dan kunnen de kinderen even naar ons toe. Dan zijn ze even eruit. Dan kunnen ze even gewoon iets leuks doen bij ons. En dat vinden wij gewoon heel erg belangrijk met jonge werk, dat daar ook aandacht voor is.
4: Ja, dat is ook zeker belangrijk.
0: Zeker, ja.
4: Maar hoe zorg je er ook voor dat er geen jonge mantelzorgers worden vergeten? Want dat lijkt me ook wel makkelijk dat je er zelf niet van bewust bent dat je het eigenlijk bent.
0: Het is ook zo dat heel veel mensen er helemaal niet bij stilstaan dat ze jonge mantelzorgers zijn, denk ik. Dus soms is het toch gewoon lastig om iedereen te bereiken. Ja, volgens, ik meen dat bij ons, bij de LEF-groep, zijn er tussen de 150 en 200 mensen zijn bij ons bekend. Er zijn ook nog een hoop mensen nog niet bekend. Dus het is puur aan de mensen. Ja, wij proberen zoveel mogelijk hun te bereiken. Maar het is eigenlijk als wij het stapje zetten, dan hopen wij dat mensen ook het stapje naar ons toe zetten. Misschien moeten wij daar een stapje nog voor meer zetten. Maar het is net wat. Ja. Als mensen daar behoefte aan hebben, dan is die gelegenheid er. En dat is, als je dat gewoon uitdraagt naar de mensen, dan hopelijk dat er genoeg mensen zijn die daar eigenlijk gewoon zich genoeg comfortabel bij voelen om daarover gewoon naar buiten te treden. Zodoende, ja.
4: Ja. Het is moeilijk voor te stellen hoe dat is om mantelzorger te zijn.
0: Ja, zeker. Ja, nou, we hebben hier in de studio mijn grote vriend Kiani, die is ook jonge mantelzorger. Kiani, wil jij daar iets over vertellen?
1: Ik ben nou zo ongeveer 10 jaar mantelzorger, jonge mantelzorger. Sinds vorig jaar ook voor mijn vader, maar al 10 jaar voor mijn moeder.
0: Ja.
1: Brengt eigenlijk ook wel een paar verantwoordelijkheden bij. Want je hebt niet zoveel vrijheid als in dit geval een normaal kind, zeg maar. Ja. Dus je moet meer helpen in huis, bijvoorbeeld. Of je moet gewoon allemaal dingen doen wat een normaal kind niet zo vaak of brood niet hoeft te doen. Een normaal kind moet helpen met afwas. Alleen ik moet bijvoorbeeld al een tijdje helpen met mijn moeder. Want zij. Zij heeft fibromyalgie. Dat is een ziekte, een chronische ziekte, die eigenlijk niet genezen kan worden. En. Dit is eigenlijk gewoon een ziekte voor over heel je lichaam. Je kan weinig. En zit er nog allemaal andere dingen bij, waarbij het eigenlijk niet makkelijker wordt om rond te lopen.
0: Dus eigenlijk een soort spierziekte of gewoon of zenuwstelsel. Ja. Dat is wel heel heftig, ja.
1: Ja.
0: Dus dat weet je nou 10 jaar. En jij bent nou 16 of 15?
1: Bijna 16.
0: Bijna 16, dus dat is al vanaf je zesde zo. Dus dat is wel ja, dat is wel heftig, man. Ook als je thuis komt van school en dan eigenlijk ben je al de hele dag bezig geweest. En dan thuis ook nog ja, voor je moeder moeten zorgen. Je doet het natuurlijk graag, je doet het gewoon. Je ziet het als vanzelfsprekend. Maar eigenlijk is dat helemaal niet vanzelfsprekend dat gewoon, ja, dat het dat gewoon even zomaar doet. Dat wel natuurlijk, daar moet je wel sterke schouders voor hebben, denk ik natuurlijk. Dus dat,
1: het is in ieder geval niet makkelijk.
0: Ja, nee, dat snap ik, man. Dus wel respect voor dat. Oprecht, dat is een zware taak, denk ik.
1: Is het ook.
0: Ja, exact. Nou, ik denk dat wij even muziekje aan gaan zetten.
4: Dat lijkt me wel een goed idee.
0: Ja.

0: Ja, daar zijn we weer.
1: Ligt hem deze?
2: Ah.
3: Is dat die?
1: Nee, ja, oké, als deze erin zit, gaat die aan.
3: Maar is dat dan? Is dat dan gewoon een computer?
0: Het is niet Jongerenplein zonder een technische storing. Ik ga het dadelijk naar de uitzending wel even uitzoeken.
4: Alleen, nou hoor ik mezelf niet meer praten.
0: Fijn.
4: Kan dat nou weer? Dat is iets goed mis. Ik
5: wel gewoon nog te horen.
4: Ja. Alleen, nou vraag ik me af of... Ligt het dan gewoon... Het lijkt ook... Soms dan hoor ik me wel, soms... Hè?
0: Een beetje raar. Misschien is een van die kabels een beetje...
4: Moet die gewoon aangezet worden. Dat het.
3: Echt?
0: Je microfoon staat uit?
4: Maar waarom hoorde ik mezelf net dan wel?
0: Dat weet ik niet. Maar je hoort jezelf nou weer?
4: Nee.
0: Oh, top dit. En nu?
4: Nu hoor ik ruis.
0: En nu?
4: Dan hoor ik mezelf niet.
0: En nu?
4: Ook niet.
0: Oh, nou. Dat is raar.
4: Dus deze is van mij toe.
0: Ach ja. Mijn excuses hiervoor al, beste luisteraar, dat dit kwalitatieve programma wordt onderbroken door meer kwaliteit.
4: De kwaliteit haalt ons in, jongens.
0: Ja. Ik kan jou prima verstaan.
4: Ja, kun je me prima
0: verstaan. Als het jou niet stort, kan je gewoon door.
4: Ja, nou, ik had wat belangrijke info opgezocht. Eigenlijk feitelijke info, om het zo maar te zeggen. Wanneer is iemand een jonge mantelzorger? Een jonge mantelzorger is een kind of jongere, meestal tot 24 jaar, die opgroeit met een gezinslid of naaste die langdurig ziek is. In beperking heeft, verslaafd is of psychische problemen heeft. Daarbij helpen zij vaak met zorgtaken, maken ze zich zorgen of missen ze zelf aandacht en ondersteuning. Ongeveer 1 op de 4 jongeren, dus dat is 16 tot 24 jaar, in Nederland is jonge mantelzorger. Dat komt neer op ongeveer 500.000 jongeren. Ongeveer 1 op de 3 jonge mantelzorgers voelt zich matig tot ernstig belast door de zorgsituatie. De meeste jonge mantelzorgers zorgen voor een ouder, broer, zus of ander familielid. Maar ja, dat kan ook voor bijvoorbeeld voor je vriend of vriendin zijn. Bijvoorbeeld als je een relatie met iemand hebt en diegene is psychisch ziek, dan zorg je daar indirect ook voor. Ongeveer 85% helpt een eerste of tweede graad familielid. Dus eerste graad is ouder, broer of zus. En tweede graad is bijvoorbeeld je oma of opa of oma. Veel jonge mantelzorgers combineren een zorgtaak met school of studie. Van degenen die studeren geeft ongeveer een kwart aan hierdoor onvoldoende tijd hebben voor huiswerk, lessen of opdrachten. Een kwart van de... Van de jonge mantelzorg zegt gewoon, ja, ik heb gewoon geen tijd voor dat soort dingen. Ja, dat
5: zou daar ook rekening mee gehouden worden op school dan?
4: Ja, zeker. Dat weet ik wel zeker. Als je gewoon aangeeft van, joh, ik heb een hele lastige thuissituatie, dan is er altijd wel iets in. Als je een beetje een meegaande mentor, / loopbaanbegeleider, / ja, hoe ze het ook noemen op een school.
5: Op dat moment.
4: Ja, dan kun je gewoon aan. Je hebt ook een zorgcoach of een zorgconsulent op school. Dan kun je het ook gewoon aan aangeven van goh, ik zit met dit. Ik heb een bijzondere thuissituatie met mijn vader en moeder. Die moet ik voor zorgen. Nou, dan is daar heel veel in te regelen. Onderzoek laat zien dat jonge mantelzorgers vaker te maken krijgen met stress, vermoeidheid, somberheid of concentratieproblemen. Vooral wanneer de zorg langdurig of intensief is. Veel jonge mantelzorgers herkennen zichzelf niet als mantelzorgers. Zij zien hulp vaak als iets dat vanzelfsprekend hoort bij een rol als zoon, dochter, broer of zus. Even kort samengevat, jonge mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan hun gezin of naasten. Maar een aanzienlijke groep ervaart ook druk, stress en gevolgen voor school, vrije tijd en welzijn. Ja, dat is nogal wat natuurlijk.
0: Dat is wat, ja.
4: Wat zeg je, Jannik?
0: Het is inderdaad wat, ja.
4: Ja, dat je gewoon eigenlijk ben je zelf constant in het ergste geval aan het wegcijferen. Ja, ik heb geen tijd voor vrienden. Ik heb geen tijd voor mijn school zelfs. Terwijl, ja, dat is misschien wel het allerbelangrijkste, dat je in je toekomst kan werken. Betekent je thuissituatie je toekomst in de weg zit. Ja, dat is wel heftig iets.
0: Jezus man, ik kan me het eigenlijk gewoon niet voorstellen, maar dat ben ik.
4: Ja, nou ja, het is... Je weet gewoon vaak niet wat er bij andere mensen achter de deur gebeurt. Want elk huisje heeft een kruisje, zeggen ze wel eens. Zo zijn jullie dat bekend?
0: Nou, je het zegt, komt het terug naar me, ja.
4: Ja, dat komt er eigenlijk gewoon op neer dat elk huishouden heeft wel iets bijzonders. Of iets wat bij anderen niet zo het geval is. Of juist wel, natuurlijk. Dus dat zijn wel hele moeilijke dingen, denk ik. Kijk, Jani, wil jij er nog iets over vertellen?
5: Nee, eigenlijk wat ik wou zeggen heb je net al samengevat en wat je net zei.
4: Precies, ja.
0: Het is ook wel een zwaar onderwerp, hoor.
4: Ja, het is een moeilijk onderwerp.
0: Dus ik als onpartijdige bijstander, ik vind het heel goed dat er aandacht aan wordt besteed.
4: Ja, tuurlijk, moet er wel aandacht aan besteed worden en het onder de aandacht gebracht worden. Kijk, om even heel veel dingen niet bij de naam te noemen, maar ik vind dat heel veel discussies in de maatschappij zijn zo ontzettend onzinnig. Dat dit soort dingen, dat wordt helemaal niet onder de aandacht gebracht, of in ieder geval weinig. Wordt weinig onder de aandacht gebracht, terwijl dat soort dingen zijn ontzettend belangrijk.
0: Ja, zeker. Sowieso in elk geval, als iemand zichzelf in het nadeel brengt door iemand anders in het voordeel te zetten, om dat zo even te noemen, er moet altijd aandacht voor zijn.
4: Ja, zeker. Altijd, dat je eigenlijk nooit op de eerste plaats staat.
0: Als je een offer maakt, dan mag dat wel erkend worden.
4: Zeker. Dat je eigenlijk elke dag of aan de lopende band offers brengt, dan mag daar gewoon dat mag benoemd worden.
0: Zeker.
4: Van mijn part, je hoeft daar mensen ook niet mee te overspoelen. Mensen houden daar niet van natuurlijk, dat ze overspoeld worden met de andermans ellende. Maar ik vind wel dat het mag gewoon vaker gezegd worden, punt.
0: Ja,
4: en dat mag meer gewaardeerd worden. Mensen, je kunt soms ook gewoon mensen hun zorgen verlichten door te zeggen van, goh, ik vind het echt heel nice dat je dat doet, man. Of dat mensen het vaker zeggen en dat het dan ook gewoon dat mensen een steuntje in de rug krijgen.
0: Ja, precies.
4: Precies dat. Ik denk dat wij hem gaan afsluiten.
0: Ik denk ook, we moeten op de tijd weer gaan letten.
4: Yes.
0: Hebben wij nog een exit muziekje? Misschien.
4: Wat heb je in petto, Lisa?
2: Op dit moment niet heel veel.
4: Klik maar iets aan in de lijst of zo. Okay. Dat is genoeg keus.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen. Bovendien bezorgt het docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl. Online

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: SNB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur.
5: Oh, zit dat zo?
0: Oh, zit dat zo?
6: Een hele goede avond, beste luisteraars van Radio Zon en Breugel. Welkom bij een nieuwe uitzending van Oost dat zo, met presentatie deze week door Lucie van der Wier en Han Muller.
7: Dankjewel, Jannik. En Jannik, jij doet de techniek vanavond. Ik hoor mezelf. Ja, nu hoor ik mezelf beter. Nou, we hebben maar 1 uurtje uitzending vanavond. En dat komt door toedoen van de nieuwe wethouders. Die hebben afspraken elders en wij zullen ze binnenkort aan de tand voelen. Maar we hebben leuke gasten vanavond. Mevrouw Melissa de Gooyer, zij is de voorzitter van de Rotary. Welkom, ze zit er al. Daarna hebben we een gesprek met notaris Rini Hermes. Hij heeft afscheid genomen, maar hij blijft nog 1 dag in de week actief. En vervolgens hebben we een gesprek met Harry Cijbers en Benjo Plantsoen... over de Benefietvoorstelling voor de stichting Samen Sterk Zon en Breugel. Maar mevrouw de Gooyer, welkom.
8: Dank
7: of Melissa, zou ik zeggen.
8: Ja, zeg het maar Melissa.
7: Ja, oké. Okay. Je bent voorzitter van de Rotary. En voor mensen die de Rotary niet kennen, kun je even uitleggen wat de Rotary is.
8: Ja. Nou, de Rotary is eigenlijk een groep burgers. En in dit geval burgers uit ons dorp en sommige dorpen rondom Zon en Breugel. En het is een groep burgers die zich inzetten voor maatschappelijke dienstverlening, vriendschap en persoonlijke ontwikkeling. Daar komt het eigenlijk op neer. En om helemaal terug te gaan, Rotary is ooit gesticht in 1905 in Amerika door meneer Paul Harris. En Paul Harris, dat is dus de grondlegger van de Rotary, die had behoefte aan een groep om zich heen. Met van allemaal professionals, allemaal soorten professionals, allemaal verschillende beroepen. Om samen elkaar, zeg maar met kruisbestuiving, elkaar te verrijken met kennis. Maar ook met elkaar vriendschap te hebben en samen de handen in elkaar te slaan om projecten op te zetten, zodat je goede doelen kunt opzetten om geld te genereren voor om een betere wereld te creëren, voor mensen die het minder goed hebben.
7: Maar goed, u zegt, er zijn dan een aantal mensen. Of je zegt, ik heb begrepen dat jullie 27 leden hebben hier in Zonnebreugel.
8: Ja, ongeveer 27 tot 30 leden.
7: Hoe word je lid van de Rotary?
8: In principe moet je gevraagd worden voor de Rotary. Maar je kunt je ook aanmelden bij de Rotary als je dat gedachtegoed ook hebt. En dan kan je aanmelden. En dan, er is een ballotagecommissie. Zo, ja, dat klinkt heel, heel naar eigenlijk.
7: En een beetje zwaar, een ouderwets.
8: Ja, maar dat is het eigenlijk niet. Maar het is fijn ook voor jezelf als je er wel je fijn bij voelt en veilig bij voelt. Want het is uiteindelijk ook een groep vrienden. Ik kende eigenlijk bijna maar een paar voordat ik lid werd. Ik ben nu 3 jaar lid en je krijgt vriendschap vervolgens. Maar het is leuk dat er vanuit allerlei soorten beroepen mensen lid zijn.
7: Ja, noem eens wat beroepen. Advocaten zitten erin.
8: Er zit een arts, advocaat, een jurist, mensen met eigen bedrijven. Maar ik ben bijvoorbeeld verpleegkundige.
7: Uh-huh.
8: En een docent, iemand uit het onderwijs. Dus dat zit er allemaal in. Alle lagen van de bevolking, dat maakt in principe niet uit.
7: Maar jullie willen je inzetten voor de burgers. Want je had het net over projecten die jullie opzetten. Kun je een voorbeeld noemen van een project?
8: Ja. Je hebt meerdere type projecten. Je hebt dus projecten waarbij je geld genereert. En dat hebben wij bijvoorbeeld afgelopen winter gedaan door middel van
5: kachels.
8: Kachels, ja, absoluut.
7: Oh, jij bedoelt Jan van Hapert.
8: Ja, is een van onze leden. En dat is de grote supermotor achter onze Oekraïne-project. En daarbij hebben we dus op de kerstmarkt hout verkocht. Van dat hout, al het geld dat daar dat op heeft gebracht, dat was samen met alle donaties, want ontzettend veel mensen hebben ook gedoneerd, die wilden niet eens hout. Maar van dat hout, dat geld hebben wij kachels laten maken in Oekraïne door een Oekraïner, die Jan dan weer, Jan en Lisbeth trouwens, Lisbeth zijn vrouw, doet ook minstens zo hard mee. En die kachels worden dus in Oekraïne gemaakt.
7: Door de mensen daar.
8: Door de mensen daar, door een bedrijf daar. En dan de lokale Rotary. Die hebben weer weten precies welke mensen daar geen kachels hebben, geen warmte en arm zijn. Dus die worden letterlijk bij de mensen thuis afgeleverd. En dan krijgen ze allemaal kachels. En zo hebben we inmiddels al 90 à 100 kachels laten maken.
5: Ik kom nog heel even, ik wil even bij het begin beginnen.
8: Ja.
5: Ik ben 25 en ik meld mij aan bij de Rotary. Ben ik dan te jong?
8: Ja, dan ben je te jong. Maar daar is een jongere Rotary, de Rotarect heet dat.
5: Mm-hmm.
8: Dus dat bestaat ook. Maar in principe, je bent niet te jong, je mag bij ons lid worden.
5: Mm-hmm.
8: Alleen of je het leuk vindt om dan bij ons lid te worden op dat moment. Wij richten ons echt op zeg maar tussen de 40 en de 60 mensen die nu lid willen worden.
5: Dus een beetje als je van de juniorkamer afkomt.
8: Juist, van de ronde tafel.
5: Gepensioneerd bent, ja. Eigenlijk.
8: Ja, dan
5: zeg je dan.
8: Nou, ook eerder, want ik ben niet gepensioneerd. Er zijn heel veel niet gepensioneerd, want ik werk gewoon. En,
5: nee, maar als je bij bijvoorbeeld de juniorkamer, dan moet je er dus met je 40ste uit.
8: Ja,
5: okay.
8: Dat klopt helemaal. En zo heb je de Lady Circle, dan moet je op je 45ste uit. En als je dan nog behoefte hebt, of misschien wil je een paar jaar even niks. Hè, want dat zijn wel, we zijn mensen aan de bloei van je leven in die zin. We werken allemaal volop. We hebben allemaal kinderen. Sommigen hebben jonge kinderen, sommigen wat ouder. Nou, elke leeftijd heeft zo zijn aandacht nodig. Dus dat. Ja, je moet er wel ruimte voor hebben in je leven.
7: En waarom heb jij ervoor gekozen om lid te worden van de Rotary?
8: Ik ben altijd lid van de Lady Circle geweest in een ander dorp, al heel lang geleden. Toen ben ik een hele tijd, heb ik niks, zeg maar, gewoon gewerkt en mijn kinderen. En ik dacht, nou, het is even mooi geweest. En toen werd ik hier gevraagd. En ja, ik had wel behoefte om weer wat meer mensen in de omgeving wat beter te leren kennen. En om inderdaad dingen te organiseren voor het dorp. En zo hebben we ook de cultuurronde georganiseerd. En dat was niet zozeer om geld te genereren, maar meer om een hele leuke beleving voor mensen uit Zonnebreugel.
7: Ja, want ik heb ook gezien dat jullie recent met de afdeling van de Zonnebloem ook een tocht hebben georganiseerd, ja, op Brabant, hè?
8: Ja, klopt.
7: Met mensen die lid zijn van de Zonnebloem.
8: Ja, ja, dat doen we jaarlijks.
7: Dus jullie zijn echt actief wat dat betreft.
8: Ja, ja, ja, we zijn bijzonder actief dit jaar. Heel erg, vind ik zelf. En dat vindt de hele club. En dat noemen we hands-on projecten. Hands-on projecten zijn dus projecten waarbij we geen geld geven of genereren, maar wel gewoon er zelf zijn, zoals zo'n zonnebloemrit. NL Doet hebben we in het bijna thuishuis hebben we geholpen iets af te breken. Ja, het klinkt heel raar, maar dat was nodig. De voedselbank staan we best wel regelmatig voor in winkels. Het Zonhoven, het Beleefbos hebben we geholpen om het op te ruimen, zodat er een start gemaakt kan worden met de hele aanpak van het nieuwe.
7: Maar je hebt ook de Lions. Zit die ook hier in Zonnebreugel?
8: De Lions is een soortgelijke club, zit ook in Zonnebreugel.
7: Jullie zijn elkaars concurrent.
8: Zo zien we het niet. Het is alleen maar een voordeel voor een dorp dat je meerdere serviceclubs hebt. Zo heet het, serviceclub. Meerdere clubs. Als je je niet fijn voelt bij een Rotary Club, dan voel je je misschien wel prettig bij de Lions.
7: Wat is het verschil?
8: Het verschil is dat de Lions zijn alleen maar mannen en de Rotary Club heeft ook vrouwen erbij. Daarbij is er ook een sfeerverschil. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, want ik ben niet lid van de Lions.
7: Nee,
8: maar
7: precies,
8: dat zal zeker ook een hele.
7: Daar kun je dan ook niet over praten.
8: Kan ik niet over oordelen, maar het zal zeker ook een fijne club zijn.
7: Rotary en Lions hebben een beetje een elitair imago. Klopt dat?
8: Dat imago er is, dat is denk ik van oudsher. Dat zal zeker kloppen als u dat zegt. Dat hoeft niet. Maar ik snap wel dat men dat denkt. Maar dat hoeft helemaal niet. Want het gaat uiteindelijk om dat je meedoet met het opzetten van projecten. En meedenkt en creatief bent. En als je geen geld of weinig geld hebt. Kijk, ik ben verpleegkundige. Ik verdien ook niet bakken met geld. Ik kan het er niet zomaar uitgeven aan alles en nog wat. Alleen, ik zorg er wel voor dat ik dan zo'n zonnebloemrit meedoe of met NL Doet. En dan, ja, daar ben ik dan ook heel gelukkig mee.
7: Is het niet een beetje een, nou chargeer ik een beetje, een verkapte liefdadigheid? De activiteiten die jullie ontwikkelen?
8: Bedoelt u dan de hands-on dingen?
7: Ja, hands-on dingen. Net wat je zegt van mensen die hier, zonnebloemmensen, zullen ook niet allemaal nog goed op been zijn, een beetje hulpbehoevend zijn. Is dat een beetje in de plaats gekomen van wat vroeger kerken deden? Aan liefdadigheidswerk, aan maatschappelijk werk? Of zit ik er nu helemaal naast?
8: Ja, ik denk, nou, in ieder geval het woord verkapte zou ik sowieso niet zelf zo noemen. Want het is gewoon, liefdadigheid klinkt ook wel zo
7: denigrerend.
8: Ja, voor de mensen die het ontvangen. We zijn er gewoon voor mensen die het nodig hebben. En dat doen we met liefde. En liefdadigheid klinkt heel, vind ik wat minder leuk klinken. En verkapt al helemaal. Het is niet verkapt. Ik denk dat de kerk ook wel nog dingen doet. Maar dat is natuurlijk inderdaad allemaal wel veranderd. En ook Rotary is en Lions, al die serviceclubs zijn wel dingen. Het is niet zo heel sexy meer, denk ik. Laat ik het zo zeggen. Het kost heel veel tijd en energie, wil je lid zijn. Want je moet er wel wat voor. Je kan niet alleen maar lid zijn en komen borrelen. Je moet wel wat doen. En mensen zijn tegenwoordig ontzettend druk. En het vroeger natuurlijk ook, maar nu hebben we het op de een of andere manier allemaal vreselijk druk.
9: Mm-hmm. Veel drukker, ja.
8: Ja, dus het is moeilijk om leden, actieve leden te vinden op het moment.
9: Want ik las op jullie site dat binnenkort in het project End Polio Now er weer een reis plaatsvindt van Frank en zijn nicht. Die gaan naar India.
8: Dat weet ik niet eens.
9: Oh ja, dat staat op de site.
8: Ja? Oké, leuk. Onze Frank van Frank Van de meiden?
10: Ja.
8: Hebt u naar de datum gekeken?
10: Ik heb niet naar de datum gekeken.
8: Het zou
10: heb...
8: oud kunnen zijn, want dit is onze manco. Om de website bijhouden vinden we lastig.
7: Ja, want dus, ik vond een boottocht op jullie site uit 2009. Ik denk,
8: ja, maar die boottocht, dat doen we nog wel.
10: 2013 is de laatste vermelding die ik...
8: Ja.
10: Dat gaat dan met de Henri Dunant, neem ik aan, hè?
8: Ja, maar dat doen we elk jaar. Dat, dat gebeurt nog elk jaar. En dat is wisselend, wordt het georganiseerd met alle rotaries van de hele regio, Eindhoven. Mm-hmm. Omstreken. En dat hebben we destijds een aantal jaren georganiseerd. En nu wordt het georganiseerd door een andere Rotary Club in Eindhoven. Met hulp, financiële hulp, maar ook handen, zeg maar, van alle andere Rotaries in de omgeving. Dus dat vorig jaar heb ik zelf ook meegedaan.
7: Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
8: Elke week.
7: Elke week?
8: Elke week. En elke week gaan we 's avonds eten in de Zwaan. Heel gezellig, dat is de vriendschap onderdeel. En daarna hebben we hebben ook een programmacommissie. Die moet dus voor elke dinsdagavond iets bedenken op het programma. Dus dan hebben we een spreker, soms een externe spreker. Soms een van onszelf. Hè, want ik bijvoorbeeld ben tuberculoseverpleegkundige. Dus ik geef af en toe een praatje over wat is nou tuberculose? Ja. Hoe werkt dat allemaal? Nou, zo kan iedereen dat natuurlijk doen.
7: Dus je krijgt ook gewoon wat meer informatie over elkaar. Ja. En dat verrijkt natuurlijk
8: dat
7: ook.
8: Dat verrijkt, hè? Ja.
7: Zonder meer, ja.
10: Maar dat betekent eigenlijk dat jullie op zoek zijn naar iemand die de website kan upgraden.
8: Nou, absoluut.
10: Ja, ik moet even de tijd gaan denken. Ik denk dat we wel wat wijzer zijn geworden van wat de Rotary eigenlijk is. We wisten natuurlijk via Jan al het nodige, hè, die altijd bereid is om daar het nodige over te vertellen. Maar waar kunnen ze zich melden op het moment dat iemand na deze uitzending zegt van nou, ik wil wel in de rij gaan staan, want ik wil me toch wel melden en kijken of ik door de aanhalingstekens ballotage kan komen.
8: Dan kun je je melden bij een mailtje naar onze secretaris. En dan kunnen we eens kijken gewoon dat je een avond of een aantal avonden meedraait. Of een keer jezelf een presentatie geeft. He, dat doen we ook wel. En kijken mensen van, goh, is dit iets voor mij? En wij kijken dan van, goh, zou die bij de club passen? Want het moet natuurlijk van twee kanten komen.
10: Ja.
8: En want als je je niet fijn voelt bij onze club en in de sfeer, ja, dan is het voor niemand leuk. Dus,
10: ik ben benieuwd.
7: Dus ja. Mensen hoeven gewoon maar naar jullie website te kijken.
8: Onze
7: supergoeie
8: website.
7: Ja. en een mailtje sturen. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En ik wens je veel succes met alle activiteiten en projecten. Dank je wel voor je komst.
8: Graag gedaan.

0: Onze volgende gast is, ja, mag niet zeggen, notaris in Rusten. Want hij is nog heel actief. Rini Hermes, van harte welkom. Mario Zee ook natuurlijk. Als steun en toeverlaat.
1: Ja, graag. Leuk dat we hier mogen zijn.
0: Ja.
1: Ja. In mijn nadagen.
2: In je nadagen?
1: Ja, het is van het notariaat, hè. Ik ben nou...
2: Ja, oké. Okay. Ja. Maar nadagen, dat klinkt zo definitief.
1: Ik ben nou oud-notaris.
2: Ja, oud-notaris.
1: In België zeggen ze erenotaris. Oh. Dat vind ik eigenlijk wel mooier.
2: Dat is een mooie titel, toch?
1: Ja.
2: Ja, precies.
0: Wat ben je dan je titel kwijt als notaris als je stopt?
1: Daar hangt het wel een beetje van jezelf af. Je bent natuurlijk jurist, meester in de rechten. Ik heb vroeger Nederlands recht gedaan en daarna nog een keer notariaat, zeg maar. Dus die titels die hou je natuurlijk.
0: Ja.
1: Als je notariaat afstudeert, dan ben je kandidaat notaris.
2: Mm-hmm.
1: En als je meldt bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, dan word je ingeschreven op het register. Eigenlijk, als je met pensioen gaat, ik ben met leeftijdsontslag, heet dat, met 70 houdt het vanzelf op. 1 april, desnachts om 0 uur, hield het ambt op. Toen voelde ik dat wegglijden. Ik zat toen in de auto trouwens, tussen Sonnabreugel en onze nieuwe plek in Veghel. Ter hoogte van Sint-Toederode was ik ineens uit het ambt, zeg maar. En dan ben je dus, de ambteloos burger.
2: En wat dacht u toen? Wat naar?
1: Ja, eigenlijk zo'n beetje...
2: Eigenlijk toch wel een beetje weemoedig stemt dat, denk ik. Hè?
1: Nou, dat was nog erger. Toen wij thuis kwamen om 12:30 lag er een rouwkaart van een oude buurvrouw van ons. En die dan zeg je, dat kan je dus niet meer doen.
2: Het definitieve, hè?
1: De verklaring van erfrecht en de verdeling die nog moeten gebeuren voor die familie. Dus er was gelijk druk op de feiten van, dat kan je niet meer doen. Hè? Dus dat is, de tijd haalt je in, dus je mag dat niet meer.
2: Uh-huh. Maar dat klopt toch niet helemaal? Want u gaat nog 1 keer per week een dag werken op het notariskantoor, toch?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf waar we dat doen. Op het moment hebben we dat een beetje thuis gedaan nog. De mensen weten ons ook via de telefoon en thuis te bereiken. En dan krijgen ze anders dan misschien op kantoor. Ik weet niet hoe dat op het moment is, maar een stuk vlaar erbij. En dat is wel gezellig. In Veghel doen we dat allemaal. Dus ik heb best wel 1 keer in de week nog een gesprek eigenlijk. Meestal met bekende mensen die we willen helpen. Die dan bellen.
2: Kunt u even vertellen, wat is nou het mooie aan uw vak?
1: Het mooie dat je eigenlijk het hele leven volgt, hè, van mensen. Ze komen soms, sommige mensen heb je jarenlang als klant gehad. Bijvoorbeeld het kader van... Het begint eigenlijk dan weer bij jonge mensen. Die bouwen een gezin op, die gaan samenleven. Of ze gaan een partnerschap aan, of een huwelijk. Dat heeft allemaal juridische gevolgen. Daar begint het dan mee, komen er kindertjes. En dan moet het erfrecht geregeld worden. Dat is door de wet geregeld in 2003, alles naar de langstlevende. Voor die tijd was dat niet zo. Nou, dan komt er weer een andere stap in het leven. Sinds tegenwoordig zie je het wel vaker. Hè, dat mensen bouwen een huis, krijgen ruzie, gaan weer uit elkaar. En dan moet er een echtscheiding of een verdeling worden geregeld. Dat is niet zo. Ja, ik lach erbij.
2: Maar u lacht er een beetje. Maar u hebt volgens mij veel meer echtscheidingen tegenwoordig, hè?
1: Ja, meestal na de vakantie, hoorde ik pas geleden.
2: Hè? Oh ja? Maar dat zult u dan toch ook ervaren, hè?
1: Ja. Ja, nou, wij hadden overigens, toen ik net benoemd was... als notaris gaan we dus het leven door, hè, wou ik maar zeggen. En daarna krijg je testamenten, verdelingen, et cetera, estateplanning waar we mee doen. Je hebt ook, toen ik benoemd was, in 2001... toen was de nieuw product, zeg maar, op de markt. Het heette de flitscheiding.
0: Ja.
1: Een echtscheiding wordt normaal door een advocaat gedaan. En als je dan getrouwd bent... dan moet je naar een advocaat en de rechtbank. Dat is een hele lastige procedure. Kost veel tijd. Moeten door 2 juristen worden behandeld. Hè. Met Jaap Mol hier in het dorp deden we dat dan samen, zeg maar. Hè. Dus de eerste, ze kwamen bij de notaris en Jaap die regelde dan de echtscheiding. Maar toen de flitscheiding werd uitgevonden, zeg maar, het was een mogelijkheid om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. En een geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als een huwelijk. Daarom kan het ook geruisloos worden omgezet. Alleen je kan het makkelijker ontbinden. Je kan het ontbinden door een overeenkomst. En die overeenkomst moet je dan doorsturen naar de burgerlijke stand. En dan is het huwelijk beëindigd. Dus je omzeilt dan die rechter. En daarna komt de verdeling weer. Maar die vluchtweg is afgesloten.
2: Want daar was u geen voorstander van?
1: Nou, we hebben dat best een aantal keer gedaan. En dat is best een leuke weg.
2: Natuurlijk. Maar waarom is dat dan opgehouden?
1: Ja, omdat het eigenlijk voor de bescherming van de justitiabelen, met een moeilijk woord. het kan tussen flitscheiding kan ook een beetje te snel gaan. Dus dat mensen
2: niet wel overwogen een beslissing
1: precies,
2: hebben genomen.
1: Die rechtbank zit er niet voor niks tussen. Hetzelfde geldt voor huwelijkse voorwaarden. Als je tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden maakte, tijdens het huwelijk, dan moest je ook naar de rechtbank vroeger voor die toets, omdat er geen schuldeisers benadeeld mochten worden. Dus die rechtbank toetste dat, maar dat was echt wel heel bemerkelijk. En dat is nu afgeschaft, die rechtbanktoets. Dus dat gaat naar de notaris. Betekent dat notarissen heel goed moeten opletten. Van we kunnen dat wel doen, huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk. En de verdeling tot stand brengen. Maar dan moet je ook goed kijken dat er geen benadeling is. Hè? Dus jaarstukken opvragen, belastingaanslagen opvragen. Dus er ligt wat meer druk bij de notarissen om goed op te letten.
0: En ja, maar jij kan rekenen.
1: Ja, dan ben je aan het rekenen, ja. Ja. Ik ben een beta, ik kan goed rekenen. Daar heb ik andere producten voor die beta. Hier is Zonnebreugel, de turboverdeling.
2: Ja, dat wilde ik vragen. Dat begrip kwam ik tegen. Ja, ik denk, dat moet ik eens vragen, leg dat eens uit. Wat is
1: website,
2: dat?
1: Natuurlijk, ja. Nou ja, ik heb ooit lesgegeven in Amsterdam. Eigenlijk in het begin van de periode dat ik hier bij notaris van Poppel was begonnen. Toen had ik zo'n combinatiefunctie bij notaris van Poppel een aantal dagen. En dan één dag in de week in Amsterdam. En daar heb ik een syllabus gemaakt en met arresten. En daarin was opgenomen, kwam ik tegen, een arrest uit 1995. Met het nummer 2205, zeg maar. Het is een bekend nummer voor mezelf. 1995-2205. En daar is een soort van verdeling opgenomen. Als je normaal een gemeenschap van goederen hebt en er komt iemand te overlijden, dan is de helft van het totaal is natuurlijk de erfenis. En die erfenis moet worden verdeeld. Als je dat doet met een langstlevende en twee kinderen, dan krijgen die een derde van de helft, zeg maar. Maar er zit meestal een woning of een bedrijf in. En dat moet ergens blijven. Nu zegt de wet van deel het maar toe aan de langstlevende. Dat is makkelijker. Dat is inderdaad in 2003 in de wet gekomen. Maar dat is niet altijd heel gunstig. En je kunt dus volgens bestanddelen toedelen aan de kinderen en de langstlevende beschermen door daar recht van vruchtgebruik op te vestigen. Uh-huh. En als je dat vruchtgebruik zodanig omschrijft dat er ook vervreemdingsbevoegdheid is, dus het huis mogen verkopen en verteren, dus de opbrengst mogen opmaken. Het lijkt op diefstal, hè? Want je gaat iets toedelen aan de kinderen en vervolgens laat je de langstlevende het verkopen. En dat voelt ook niet altijd lekker. Hè? Dat moet ook bij de mensen passen. Sommige mensen hebben daar moeite mee om een huis toe te delen aan de kinderen en met een vruchtgebruik en vervolgens het te verkopen en op te maken. En ja, dat voelt soms niet goed. Nou, en als het niet goed voelt, dan moet het.
2: Ja, van de ene kant moeten de kinderen blij zijn als ze iets erven.
1: Ja,
2: toch?
1: En dan hebben ze ook de goederen in natura. En dat is natuurlijk wel mooi. We zitten hier in de Brainport-regio, hè, dus goederen zijn, huizen zijn meer waard dan een vordering. Want het alternatief is dat je de langstlevende alles geeft en de kinderen een vordering op de langstlevende. Het erfdeel tegoed, een tegoedbon. Ja, die tegoedbon die kan hetzelfde in waarde blijven, of je kunt er rente op zetten. Maar als je die tegoedbon omzet in goederen, dus in een deel van het huis of het hele huis aan twee kinderen, ja, dan hebben ze iets in handen. En als het dan, en dat krijgen ze goedkoper, want het is belast met een zakelijk recht van vruchtgebruik. Dat is kosten, waardedrukkend. Het langstlevende heeft een bepaalde waarde en dat wordt met tabellen allemaal uitgerekend. Dus de kinderen krijgen bijvoorbeeld een huis van 100 in waarde, maar ze hoeven maar 60 te betalen voor de belastingen. Dan hebben ze 40 verdiend, dus is 40 verdampt. En als het dan stijgt, dan stijgt die waarde ten behoeve van de kinderen. En dat is mooi verdiend, want ooit komt die langstlevende te overlijden of die vertrekt uit het huis. En dan valt het huis vrij aan de kinderen toe. En de opbrengst dus ook helemaal. En dat is natuurlijk een win-win situatie. Hè? Ze krijgen iets heel goedkoop. Ze verkopen het voor de echte prijs. En nog meer. En dat is in deze tijd natuurlijk wel heel gunstig. Want de andere variant.
2: Bent u daar een voorstander van?
1: Ja, want ik heb dat arrest meegenomen uit Amsterdam hier naar Zonnebeugel.
2: Ja? Ja.
1: Dat is een vermogende gemeenschap hier. Hè? En dat hebben we regelmatig gedaan, zeg maar. Ja. En daar heb ik een beetje zorgen over dat we dat product wat ik heb meegenomen, zeg maar, naar hiertoe, dat we dat nog kunnen blijven volgen. Dus daar moet ik iets mee verzinnen. Want het is niet zomaar dat de waarnemster die er nu zit en waarschijnlijk zal benoemd worden, dat hij dat leuk vindt. Dat is best ingewikkeld en ik zeg, ik ben een beta. En daar moeten we nog over eens worden. Of dat,
2: en over rekenen.
1: Ja, precies. Hè? Dus dat is voor de gemeenschap zou jammer zijn als we dat product niet kunnen blijven toepassen. Want de testamenten zijn erop gemaakt. Dus daar zal ik alert.

0: 5% bijtellen, hebben ze 106 en dan rente over rente wordt het jaar daarna weer 112, et cetera. En dat vindt de overheid nu wel een heel grote rente, omdat je dan straks het huis wordt vererfd naar de langstlevende en dan mag je die vorderingen aftrekken. Die wordt opgerente met een hoop rente. En er blijft er heel weinig over in de tweede nalatenschap. En dat vindt de fiscus niet leuk. Dus ze zijn die percentages aan het bijstellen. Dat gaat waarschijnlijk naar 3. Daar komen we ook tegen bij schenkingen op het eind van het jaar, hè, met papieren schenkingen. Want als die turboverdeling nog niet genoeg oplevert, dan zeggen we, kom het eind van het jaar maar eens een keer terug in november, hè, en dan maken we een papieren schenking. En dat betekent dus dat er een tegoedbon wordt uitgedeeld aan de kinderen. En ja, de ouders die betalen dus rente over die tegoedbon. Hè. Dus eigenlijk, je schenkt iets en je leent het terug. Je hebt dus een schuld aan de kinderen en dan moet je rente betalen. En die rente is ook weer 6%. Nou, dat vindt de overheid maar niks. Dus daar zijn ze mee bezig. Dus dat betekent dat de producten die staan er natuurlijk. Maar de nieuwe producten in de toekomst, die zullen waarschijnlijk met een kleinere rente gaan werken.
1: Dus we moeten snel zijn.
0: Ja, we moeten snel zijn. Voor het eind van het jaar 2028, volgens mij, gaat dat in. Ja.
2: Hoe zie je? Ja, er wordt toch ook gezegd dat de kinderen dan op die manier heel veel in de schoot geworpen krijgen. Terwijl ze er eigenlijk, zeg, die ouders hebben hard gewerkt. Ouders hebben een huis, ze hebben geld gespaard, ze zijn redelijk vermogend. En die kinderen krijgen dat straks en die hebben er in feite geen fluit voor hoeven doen. Ja. Alleen maar kind zijn.
0: Ja, daarom vindt u.
2: En daarom vinden ze het toch ook een beetje oneerlijk dat die kinderen dat zomaar krijgen. Kijk, ja, in dit geval gaat het om vermogende mensen. Of ja, als je het redelijk te besteden hebt. Die mensen profiteren. Maar mensen die niets hebben, die hebben er helemaal niks.
0: Nee.
2: Dus het is natuurlijk best wel vreemd. Ja, bedoel, ik gun mijn kinderen ook alles. Maar het is natuurlijk een beetje vreemd dat kinderen zonder iets ervoor te doen zeggen van, jij krijgt dit en dat.
0: Ja, de ratio voor erfbelasting, daar kun je lang filosofische gesprekken over voeren en de literatuur op naleven. Maar het is gewoon, de staat heeft geld nodig. Hè, dat zien we nu ook al. Hè.
2: Ja, ja.
0: Bezuinigen op de zorg, et cetera. Dat moet allemaal ergens vandaan komen als het gebeurt. Als het ene potje er niet meer is, dan moet het andere potje worden aangesproken. En de erfbelasting, dat is nog een gunstige regeling voor de overheid. Daar halen ze toch behoorlijk wat inkomsten in uit. Hoewel dat niet de grootste inkomstenbron is van de overheid. En dat kunnen ze eigenlijk niet missen. En dan, wat is nou de ratio van de erfbelasting? Gewoon, de overheid heeft geld nodig. En ze noemen dat erfbelasting. Hè. Bij de waterschappen, daar hou ik me tegenwoordig wat meer mee bezig. Die hebben waterschapsbelasting. Hè. Die kunnen de belastingen zodanig opvoeren dat ze de dijken kunnen ophogen. En dat is bij de erfbelasting is ook zo. En ja, dat halen ze dus, die erfbelasting, bij de verkrijgers. En die hebben er niks voor hoeven te doen. En dan zeg je wel, er is al zo vaak belasting betaald. Inkomstenbelasting en een keer dan de erfbelasting. Maar eigenlijk is het toch niet waar. De kinderen die krijgen het inderdaad, zoals u zegt. En ze hebben er niks voor hoeven te doen. Dus dat is geen onredelijke belasting, maar wel vervelend. Zeker als,
2: ja, als je kind bent.
0: Nou ja, ook als het is ook een vervelende belasting als het vermogen in de stenen zit. Dan moet je erfbelasting betalen. De termijnen zijn nu opgerekt, hè, van 8 maanden naar 20 maanden. Dus we hebben wat meer tijd om die erfbelastingaangifte te doen en om verdelingen te maken. Maar het zou kunnen zijn dat het geld allemaal in een huis zit en dat je de stenen moet verkopen om erfbelasting te betalen. En dat is heel vervelend.
1: Ja.
0: Bij bedrijven is dat helemaal erg, want dan komt de continuïteit in gevaar. Soms in de derde generatie, dan houdt dat op omdat de erfbelasting zo groot is. Bij Bavaria hebben ze daar iets op verzonden met hem, maar dat was een oneigenlijke constructie. Dat is niet gebleven. Hè? Dus dat is, die hebben zoveel erfgenamen. Die kunnen niet profiteren van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit allemaal.
1: Even aan de tijd, denk je, Rini.
0: Ja.
1: Hoe zie jij jouw functie als sociaal notaris?
0: Ja, ik ga binnenkort praten met de boerderij, hoe we dat invullen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb contact met Sertige Bos, eigenlijk, Yvonne Vleeshouwers. Die heeft dat Als eerste zeg maar in Nederland gezegd. We merken in de praktijk dat mensen niet geholpen kunnen worden. Die komen naar een notaris. En zeker nu in deze tijd stijgen de tarieven weer, omdat er een schaarste is aan notarissen. En veel vraag, dan gaat de tarieven omhoog. Dat betekent dat je een hele doelgroep buiten de deur houdt.
1: Ja.
0: En dat is niet de bedoeling. Nou, hoe kun je dat doen? Yvonne heeft dan een stichting opgericht. En daar heeft ze subsidiënten voor. Daar leeft die stichting van. Uit die pot betaalt ze de noodzakelijke kosten. Bijvoorbeeld de legers, hè,

0: Het is een centraal testamentregister. Als er een testament wordt gemaakt, ja, btw zou je moeten betalen en dat soort dingen. Dus het legers, de kosten die met een akte te maken hebben. De kwaliteitsfondsen, een bepaalde heffing op iedere akte. Maar dat zit in die pot. Hè. Daar heeft ze sponsors voor. Ze werkt gratis, zeg maar, verder. Mm-hmm. Eigen uren zijn gratis. En als er een akte gemaakt moet worden, dan zijn de medewerkers natuurlijk die tegen kostprijs dat moeten doen. Maar dat wordt tegen een zeer...
1: Dus dat het toegankelijk blijft, ook voor mensen die niet al te veel geld hebben.
0: Dat is de bedoeling.
1: Daar komt het in feite op neer, hè?
0: Ja. En dan moet je natuurlijk in dit geval ook samenwerken met een notaris die dat ook ziet zitten. Ja. Het zou dus kunnen zijn dat dat in de bos wordt. Hè? Want Zonnebrugge en de bos is niet zo ver van elkaar uit. Maar dat, ja, je kunt ook adviseren, kun je altijd gratis doen. Hè? Dus ik vind ook dat ik de mensen die ik geholpen heb, moet helpen bij de producten die we hebben gekozen voor hen. Ja. Dat ze worden uitgevoerd. Nou, dat is ook een dus gratis werk. Het is altijd sociaal. Maar soms moet je een akte maken. Een akte kost geld. En daar hoor je ook een prijskaartje van. En als je dan de werknemerscomponent en de arbeidscomponent voor niks kan doen, dan heb je al veel verdiend voor heel veel mensen.
2: Het is een wijze les, René, die we even voor zullen krijgen. Ja. Volgende avond. Met een heleboel details waarvan, denk ik, Lucie en ik nog nooit van nooit gehoord hebben. Maar ik ben inderdaad reuze benieuwd. Want jij zegt het zal Den Bosch worden, maar Veghel, is dat het tussenstation dan?
0: Ja, wij wonen op het moment in Veghel, dus ik ben snel in Den Bosch. Maar nee, dat moeten we allemaal nog ontwikkelen.
2: Ja, ja.
0: En kwam ik iemand tegen van Sociaal Os. Een afsplitsing van de SP in Os. Een mevrouw die ook heel sociaal was. En ja, ik zoek nou wat contacten van. En dat moet ook binnen het notariaat, maar het moet passen. Notarissen moeten, en die hebben een druk en de agendas lopen vol. Dus er moet ook ruimte worden gemaakt. Maar ik vind ook dat er echt moet voor sociale gevallen.
2: Zeg maar. Ja.
0: Ik heb ook wel eens gehad dat er faillissementen waren en dat mensen een onderneming erven, terwijl er genoeg problemen waren. Ja, mensen moet je gratis helpen, want anders worden ze niet geholpen. En dat is het sociale wat je toch als notaris kan doen als je daarvoor voelt. Maar je kunt het ook helemaal officieel maken. En Lilian Marijnissen, die is ook kwartiermaker voor het recht, hè, voor een andere manier van recht. Dat moet ook
1: dat het recht toegankelijk blijft voor iedereen, hè? Dat bedoelt u een beetje.
0: Daar is ze voor aangesteld, zeg maar, een kwartier te maken.
2: Ja.
0: En Michiel van Espen en Breda, die ken ik goed vanuit een wetsontwerp wat we hebben bijgesteld in 2018. Hè? De beperkte gemeenschap van goederen. Dat was ook naar aanleiding van de sociale casus. Hè? Een mevrouw die een huis had en daar een praktijk uitoefende, terwijl de man failliet was. En dan zei de curator, mevrouw, u vindt wel een baantje. En dat komt wel goed, maar we gaan uw huis verkopen. En toen dacht ik van, dat lijkt me niet goed. Dus daar heb ik tegenaan geageerd, de politieke bijbel.
1: Ja, precies, ja.
0: Zelfs de wet is gewijzigd op dat
1: gebied. Ja.
0: Huizen scoren kunnen worden overgenomen. Het heeft 3 jaar geduurd, hè? Maar het effect is wel goed geweest. Ja.
1: Het is wel gelukt.
0: Ja, het is wel gelukt.
1: We hadden nog uren met je kunnen doorpraten, maar bij ons zit de tijd erop. U hebt natuurlijk...
0: Ik heb wel blaadjes, maar kom ik niet aan toe, hè?
1: Nee, dat is een beetje...
2: Kan altijd nog.
0: Okay, ja.
1: We kunnen u nog een keer uitnodigen, hè?
0: Ja,
1: zeker als u dan bezig bent met dat sociaal notariaat. Ja. Want ik had best nog wel wat dingen op mijn lijstje staan die ik u wilde vragen. Maar...
0: Ja, maar ik zit ook al 30 jaar in Zonne en 25 jaar als notaris.
1: Ja, ja.
0: En de geschiedenis begint bij Van der Westerlaken. Ja, die tour zit ik een beetje van een eeuw geleden. Ik ben regionaal notaris, dat was hij ook. Alleen door de concurrentie is hij ooit vertrokken naar Eindhoven.
2: Ja. Uh-huh.
0: En via Van Poppel, die kwam uit Eindhoven, is dat weer teruggekomen naar Son. Er zat 75 jaar tussen, hè? Maar het is een detail.
1: Ja,
0: ja. Kun je helemaal in het boek lezen.
1: Ja, leuk.
0: Van de Westerlaken. Ja. Ja.
1: Ik dank je hartelijk voor je komst.
0: Oké.
1: Okay, en succes. En als we wat meer willen weten over het sociaal notariaat, hè, dan...
2: Op het moment dat het handjes en voetjes krijgt, René, dan...
0: Ja, ik begin bij de boerderij binnenkort eens een keer een gesprekje. Ja. En dan zal ik het gaan uitleggen daar. Misschien vinden ze in Zonnebrugge er ook iets van. Ja.
1: Leuk.
2: En dan horen wij het graag.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Succes met je vrije tijd.
0: Ja, ik ga wat in de ruimtelijke ordening doen. En denk ik gebiedsgerichte aanpak water. Dat vind ik een leuke hobby. Congressen, et cetera. En misschien wat politiek, wie zal het zeggen?
1: Who knows?
0: Okay.
1: Succes.
0: Goed. Dank je.
2: Dank je wel.

0: Ja, bij ons zijn aangeschoven vandaag Harry Zijbers en Benjo Plantsoen. Heren, welkom.
1: Dank u. Dank u.
0: En wij doen dat naar aanleiding van het feit dat er binnenkort zeg maar, een laatste voorstelling is van Harry. Ja, niet van Harry zelf, maar wel van het gezelschap. En dat is een concert in eigenlijk als, ja, moet ik zeggen, als benefietconcert voor de stichting Met Je Hart. Harry, dan wil ik toch met jou beginnen. Hoe is het zo gekomen dat jij bij Met Het Hart terecht bent gekomen?
2: Omdat mijn vrouw daar vrijwilligster is.
0: Oké.
2: En die komt altijd thuis met enthousiaste verhalen. En ja, zo raak je daar een beetje bij betrokken.
3: Vertel eens even, wat is Met Je Hart, Zon en Breugel? Is
2: met je hart,
3: stichting Met Je Hart, Zon en Breugel.
2: Dat, en dat is niet alleen Zon en Breugel, maar dit is afdeling Zon en Breugel, dus het is landelijk.
3: Het is eigenlijk een landelijke organisatie.
2: En het is, ze hebben zich ten doel gesteld om de eenzaamheid bij ouderen wat oplossen kan niet, maar verlichten door activiteiten te organiseren met die mensen. En heel vaak is dat zo dat ze mensen in groepen uitnodigen om met elkaar aan tafel bij een gelegenheid te buurten te eten, te drinken. Op die manier.
3: Gebeurt dat nu voornamelijk in de vakantietijd? Want er zijn ouderen vaak alleen, eenzaam. Kinderen zijn op reis, kleinkinderen zijn er niet. Of...
2: Ik weet daar natuurlijk niet zo heel veel van, omdat ik alleen maar zijdelings betrokken ben. Maar ik vind het wel een heel mooi doel. We krijgen steeds meer eenzame mensen, ook bij ons in het dorp. Als ik hoor de enthousiaste verhalen van Ellen. En kijk, wat er eigenlijk moet gebeuren is dat die mensen door aan tafel met elkaar te zijn, dat ze ook elkaar leren kennen en misschien ook buiten de stichting om of buiten de activiteiten met elkaar contact gaan leggen en samen dingen gaan doen. Nou, dat is natuurlijk het mooiste wat kan gebeuren en dat
3: precies
2: gebeurt ook.
3: En hebben ze jou gevraagd en jou ook Benjo om hier aan mee te doen? Of hebben jullie zelf gezegd, nou, dat lijkt ons een hartstikke goed idee om dan een benefietvoorstelling te doen?
2: Wij zijn wel gevraagd. Of ja, nou, niet echt gevraagd, maar van God, zouden jullie dat eventueel ooit... Nou ja, ik wist wat het was met je hart. En ja, de rest van de groep is dan ook enthousiast, want we doen wel vaker dingen voor het goede doel. En,
4: ja, dus we kennen die stichting ook allemaal wel, hè? De stichting Met Je Hart.
2: Ja, jij kent ze ook goed.
4: Ja, goed. En, dus er was eigenlijk nog niet eens over, hoefden we niet eens over na te denken of dat we dat zouden doen, want dat doen we natuurlijk. Ja, mensen die,
3: nou ja, het is een loffelijk streven. Maar wat kunnen de mensen die komen, wat kunnen ze verwachten? Als de mensen die naar jullie voorstelling komen. Wat kunnen ze verwachten, Benjo?
4: Ja, ze kunnen verwachten dat wij nog één keer in de combinaties Harry Zijbers en Zo, en dan zijn Zo Joost Egmond en ik, Alice Zijbers en Erika van Dijk, nog één keer in deze formatie op gaan treden. Met een show die Harry continu blijft verbeteren. Want er komen iedere keer weer nieuwe teksten bij. En er komen weer nieuwe creatieve dingen.
3: Creatieve oprismingen.
4: Ja, hoe noem je zoiets? In ieder geval, wij vragen een keer van, is dit nou de definitieve tekst, Harry? En dan zegt Harry, ja, nu wel, maar... dus dat kan kort van tevoren nog. Ik heb nog iets bedacht. Kunnen we dat al hier nog inbakken?
3: Maar wat is het thema eigenlijk, Harry?
2: Nou, het thema is eigenlijk...
3: altijd op. Ik ben wel eens een keer bij jouw voorstelling geweest. Of jullie voorstelling geweest. Het thema is toch wel iets uit het verleden? Uit het niet zie ik
2: Daar stoelt het deels op het verleden. Van, hè, wij willen graag die oh-ja-momenten aan de mensen meegeven. Omdat we toch overwegend ouder publiek hebben. Wij zeggen altijd, wij maken cabaret voor 50-plus personen. En die willen graag horen over vroeger, over de lagere school, de kleuterschool en over van alles en nog wat. Maar wat wij nou spelen voor Met Je Hart is een voorstelling die we al vaker gespeeld hebben. Het is niet een nieuwe voorstelling, het is een bestaande voorstelling. Maar we hebben hem wel zodanig aangepast, ook met successen uit het verleden, zeg maar. Waardoor er wat meer muziek is en wat minder zwaardere liedjes. Maar het is over, denk ik, over het algemeen gewoon een vrolijke avond geworden.
4: Ja, ja, ja.
2: Waar wij zelf ook veel plezier aan beleven. We hebben in de krant gezegd van, nou, dit is de laatste keer dat we optreden. Maar we zijn inmiddels weer een paar repetities verder. En nou hebben we er eigenlijk al weer spijt van.
3: Dat je dus, gezegd hebt, het is de laatste keer.
2: Ja, dus waarschijnlijk is het niet de laatste keer.
3: Maar, nee, jullie worden zo'n beetje dan Heintje Davids of zo, dat je bij terugkomt.
2: Ja, dat is het, hè, Benjo.
5: Het ligt eraan. Kijk, als Carré belt...
2: Dan gaan we door.
3: Uiteraard. Ja,
2: maar iets minder gaan we waarschijnlijk ook door. Ah. En als je een rode bal ook. Nee,
4: het is gewoon heel leuk om te doen. Kijk, Harry heeft ook zijn eigen show in september. Heb je ook je eigen show,
3: ja,
4: de solo?
3: Dat zag ik, ja, een solo.
2: Ja, nou, ik wou nog een keer in ieder geval solo op het toneel staan, zoals ik ooit begonnen ben. Zonder muziek. Ja, er komt wel wat muziek in, maar die komt dan uit de luidsprekers, zeg maar. En ik sta daar gewoon avondvullend...
3: Te oreren.
2: En dan ook voornamelijk met teksten uit het verleden. De teksten waar ik Brabants kampioen mee geworden ben.
3: Ja, dat heb ik gezien, ja. Dat dus, je 3 keer Brabants kampioen bent geweest, hè? Als tonprater.
2: Ja, ja. Dus er komen we successen van vroeger. Dus ook weer momenten voor mensen die naar de zittingsavonden kwamen. Die niet kwamen, die kunnen daar dan kennis mee maken. En dat is ook wel weer heel leuk, gewoon... Heel basic eigenlijk.
3: Wat is nou je favoriete typetje?
2: Ik heb eigenlijk geen favoriet typetje, maar... Het typetje waar wel de meeste indruk gemaakt heeft... is het eerste typetje waar ik deed... en waarmee ik meteen Brabants kampioen werd.
3: En dat was?
2: De buschauffeur. En die buschauffeur die heb ik aangepast, want de bussen van... 25 jaar geleden zijn heel anders geworden. Vroeger stond er van alles op de achteruit wat er aan luxe in de bus zat en zo. Maar dat zie je niet meer, weten de mensen ook niet meer. Dus ik heb wat aanpassingen moeten doen om het overeind te houden.
3: Mm-hmm. Anne, jij had het over Noor.
0: Ja, ik wil even graag weten, want die komt dan weer in jouw nieuwe show voorbij. Wie is Ome Nol?
4: Ja, die Ome Nol, die wou ik net zeggen, die hoort erbij natuurlijk. Hè?
2: Ome Nol is altijd met mij meegegaan. Dat is een hele trouwe gast. Iedereen in Zond kent hem ook. En nou, laat ik zo zeggen, als ik dood ga, gaat Ome Nol ook dood. Tegelijk.
0: Okay. Ja, ja.
3: Kun je wat meer ingaan op wie is Ome Nol dan?
4: Ja, zo is het, ja. Zo is
3: Leg
4: het.
3: Eens even uit, wie is Ome Nol?
2: Ome Nol is een verzonnen figuur.
0: Jouw alter ego.
2: Mijn alter ego. Mijn muze.
0: Dat is iets anders voor mij.
2: Nee, Ome Nol is dus een verzonnen figuur. Maar die kan ik wel alles laten zeggen wat ik zelf niet wil of durf. Dat is een heel handige man om mee te nemen.
3: Heb je even voor ons een leuk voorbeeldje?
2: Een leuk voorbeeldje van... Nou, nee. Zeker niet voor zo'n groot publiek als jullie. Ja. Dat durf ik niet.
0: Als ik even met het halen, want dat stukje eruit. Dan
2: Dat knip je eruit dan.
3: Rick.
5: Maar in ieder geval, Ome Nol zit ook in de show voor de laatste keer. Komt Ome Nol ook wel regelmatig aan bod.
2: Ja, Ome Nol komt ook 12 juni aan bod. Dus als je Ome Nol iets wil horen zeggen, dan moet je eigenlijk daar maar
3: komen. Dan moet daar hebben.
2: Ja, ja.
3: Jammer. En wat is jouw rol eigenlijk in het geheel nu nog? Want jij bent de muziekman.
5: Ik ben met name liefhebber van de show en van Harry Cijfers zijn teksten en zijn grappen en grollen. En ik ben blij dat ik daar muziek bij mag maken, want dat is wat ik doe.
3: Want jullie gaan uit van bestaande liedjes die jullie bewerken, of hoe werkt het?
5: Ja, zo zijn we begonnen met liedjes waar we andere teksten op gemaakt hebben. En de laatste jaren zijn we ook zelf liedjes gaan maken. En dan heb ik het over Joost Egmond en ik. En dat is superleuk om zelf met melodieën aan de gang te gaan die je verzint. En daar de teksten van Harry op te gebruiken, want Harry levert de tekst aan. En als we daar geen passende melodie bij hebben, of als Harry geen passende melodie aanlevert, zeg van, dat is leuk om dat het op dat lied te maken, dan maken we het zelf. En dat is, dat was een heel mooi creatief proces. Waar ik zeker ook ga missen. Stel dat we niet meer optreden, dan is het,
3: Maar ja, waarom zouden jullie ophouden dan? Want jullie zijn ook zo enthousiast.
5: We willen heel graag de theaters in. En de theaters werken eigenlijk allemaal met managementbureau, artiestenbureaus, waar ze hun artiesten uitputten. En daar is het dan moeilijk tussen te komen. We zijn ook wat ouder. Ik
4: Ik weet niet of dat het argument is, Harry, maar...
2: Ik denk, ja, oud is tegenwoordig geen argument. Maar als ik Mick Jagger op het toneel zie rondspringen... en zo zijn er legio voorbeelden van mensen die doorgaan met wat ze leuk vinden. En ik denk ook dat dat heel goed is om dat te doen. Maar het argument om te stoppen... Ja, is er eigenlijk is er daar geen, behalve wat Benjo zegt. Kijk, als je gevraagd wordt... Maar wij zijn altijd... Wij zijn natuurlijk amateurs.
0: Ja.
2: En amateurs, die hebben geen impresario. Die doen maar wat en die hopen maar dat...
3: Maar ja, mensen horen toch van jullie, weten toch van jullie. Dat gaat toch ook een beetje van dorp naar stad naar stad. Ja, en zeggen, hé, die mensen moeten we toch een keer vragen. Dat lijkt
5: dachten,
3: mij.
5: Dachten wij ook, maar we...
3: Maar
5: we
3: zeggen, werkt het niet zo?
5: Nee, zo werkt het niet. Wij verkopen hier in Son makkelijk theater uit. En in Nijssel ook nog, want dan kennen de mensen Harry en dan kennen ze ons. Maar als we naar Rooi gaan, dan... Is daar weer over? Moeten we daar weer? Ja, het werkt eigenlijk als een soort olievlek waar je gewoon jaren de tijd voor moet hebben. Zo werkt dat nou eenmaal. Om bekendheid te krijgen en steeds uitbreiden. En ja. Die tijd hebben we eigenlijk.
3: Maar ja, goed, als ik zo kijk naar Sonnenbreugelen en Sint-Oederode, die hebben toch zo'n beetje dezelfde geschiedenis. Jullie doelgroep zijn mensen die boven de 50 zijn, zo'n beetje. Dus ja, die wonen daar toch ook?
5: Ja.
2: Ja, nou,
3: met
2: nou,
3: dezelfde katholieke achtergrond.
2: Nou, hoeft dat overigens niet hoor, want we hebben opgetreden in het theater in Oorschot onlangs.
5: Ja.
2: En er zat een hele groep jonge mensen en die kwamen allemaal naar ons toe en aflopen en die vonden het allemaal geweldig.
5: Ja.
2: Terwijl ze heel veel niet weten van wat wij vertellen, maar de manier waarop we dat doen is blijkbaar dan toch leuk om, en toch komisch om te kunnen waarderen zonder oud of ouder te zijn. Ik wil nog ook iets zeggen van Benjo, want hij is een beetje, nou... Hij vertelt van zijn muziek en dat doen ze heel mooi. En we hebben mooie liedjes en we hebben het allemaal gezellig met elkaar. Maar Benjo speelt ook een rol als clown in ons gezelschap. En dat is niet, niet onbelangrijk. Benjo kan, als ik 100 keer een grap vertel... dan kan Benjo bij de 100ste keer nog lachen alsof je hem voor de eerste keer hoort. En dat werkt heel aanstekelijk. Het publiek ziet dat. En dat is een visuele rol. Hij maakt dan geen muziek, maar hij is zo aanwezig... dat mensen gewoon met hem meelachen, denk ik.
3: Ja.
2: Voor een deel.
5: Oh, is dat de reden?
3: Maar dat is wel
0: zoals
3: hartstikke...
0: Zoals ze dan zeggen, ben je hebt een lach in je kont hangen.
5: Ik vind het leuk. Ik vind het ook serieus leuk. En ik kan wel een rol spelen. Ik kan wel op dat moment de komiek uithangen. Dat kan ik. Daar weet ik ondertussen wel. En als je het daarnaast ook nog leuk vindt, dan maakt het ook niet uit. Dan moet je dat 100 keer opnieuw doen.
3: Dus dat gaat niet vervelen en wordt niet sleets of zo.
5: Nou ja, het is ook iedere keer als wij optreden, is het toch wel weer speciaal. En gebeurt er iets bijzonders. En het is nooit, als je haar kent, het is nooit iedere keer hetzelfde.
2: Nee, het is...
5: Ja. Er gebeuren dingen. Ja, leuke dingen.
2: Er gebeuren altijd dingen.
5: Ja.
2: Maar het is zo, ik zeg altijd ook tegen de mensen, als ik aan het woord ben, let op, hè. Iedereen ziet iedereen, hè.
0: Ja.
2: Dus ze zien ook de bassist en ze zien de gitarist. Dus dat stille spel is ook heel belangrijk.
5: Ja, zeker.
3: En de rol van de dames. Want jullie hebben jouw vrouw en die andere mevrouw die zingen, hè?
5: Dat is mijn vrouw.
3: Oh, wat grappig.
5: Ja.
3: Ook dat nog. Ja, dus het is een gezellig familie.
2: Daarom hoeven we eigenlijk ook niet te stoppen, want onze vrouwen gaan mee. Dus we krijgen nooit ruzie dat we te laat thuis zijn of wat dan ook.
3: Ja, precies, ja. Maar die is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik doe daar nu een beetje lachen over, maar
5: ze
3: hebben hele mooie stemmen.
5: Ja. Nou, het is ook fijn dat die erbij zijn. We maken er altijd ook een dagje uit van als we ergens naartoe moeten. Hè. Dan gaan we samen met z'n allen eten een hapje van tevoren en is het gezellig. Maar ze hebben ook een wezenlijke bijdrage aan het geheel om te zingen.
2: Dat is ook ontwikkeld, hè?
5: Ja.
2: Dat is ook ontwikkeld. Ja. In het begin hadden we een programma waarbij de dames, zeg maar... opgeroepen werden om te komen hun liedjes te doen en dan gingen ze weer. Maar nu zijn ze
3: onderdeel van
2: het programma. En ze zijn van begin tot eind ook aanwezig op het podium. En dus waarom we dat ooit anders gedaan hebben, weet ik niet. Maar ja, zo, dingen groeien ook. Hè? En, dus we hebben nu een soort eindresultaat wel waar we verder mee zouden kunnen. Maar dat heel moeilijk is, omdat wij... Nogmaals, dat wij missen dat professionele van een impresariaat die zijn artiesten verkoopt aan het theater. En je merkt ook dat de theaters nauwelijks zelf nog vrijheid hebben om zeg maar, mensen te plaatsen. Want dat is allemaal afgesproken. Dat valt allemaal binnen het kader van... als je deze artiest neemt, moet je die erbij pakken. En als je die neemt, krijg je die niet. En dat is allemaal de soort... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar...
4: Het is een aparte wereld in ieder geval.
3: Dat is een heel ingewikkeld ook.
4: Ja, ja, er is een wereld waar wij in de... Hoe lang zijn we nog bezig? 10 jaar? In de 10 jaar nooit goed... terecht zijn gekomen. Maar wel ook wel hele leuke dingen gedaan. Hè?
2: We hebben best hele goede
4: theaters gehad. Zeker, ja. Zeker.
3: Want jullie hebben toch hier in de wijde omgeving opgetreden?
2: Jawel, dat hebben we ook. Dat hebben we ook. Ja. Maar om nou te zeggen van... we zijn doorgebroken en we staan in de programmaboekjes. Her en daar. Nee, eigenlijk niet.
3: Dus jullie zouden iets meer aan PR moeten doen?
4: Ja, nou ja, als het zo makkelijk was, want dat hebben we wel gedaan, zeker. Maar weet je, we zijn ook we zijn geen professionals. Dus het is niet ons dagelijks bestaan, zeg maar, om inkopen te genereren. Inkomen te genereren, maar wij doen het voor de lol. En we hoeven ook niet ieder weekend en door de week ook nog in theater te staan. Dat is dan ook weer volgende stap. Nee.
3: Volgens mij is dit toch wel meer dan een bijzaak wat jullie doen. Want zoals jullie het nu schilderen, klinkt het zo... oh ja, doen we een beetje bij en niet elk weekend. En...
4: Nee,
3: terwijl, als ik jullie zo hoor praten, jullie zijn zo bevlogen... en betrokken bij wat je doet.
2: Ja, maar we zouden graag... Wij, als je nou aan ons zou vragen, wat zou je het liefst willen... dan zeg ik 2 keer in de maand optreden in een leuk theatertje, ergens.
4: Ja, ja, ja.
2: Maar 2 jaar geleden of zo kon dat nog niet, want Benjo werkt nog steeds.
4: Ja.
2: Erika werkt, Joost werkt en Elle werkte toen. Nou, dan wordt het al heel moeilijk om na je werk nog eens een keer allemaal te doen. Dus we hebben ook nooit gewild om een impresariaat te hebben. Want dat zou betekenen dat ze ons van de kastje naar de muur sturen en dan gaat de lol er vanaf.
4: Ja, ja.
2: Dus het balanceert een beetje tussen graag...
0: Ja, nou, zal het niet zo zijn dat ze Harry van het kastje naar de muur sturen? Maar wij zijn aan het eind gekomen van ons programma. Wij danken onze gasten van vanavond. En ik zou zeggen, tot over 14 dagen. En laat meneer Meij maar binnen wandelen zachtjes. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende maal.
3: Tot over 2 weken.
6: En een laatste glas im steen.

0: SNB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Het dak gaat eraf. De lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur.
10: Oh, is dat zo?
11: Oh, is dat zo? Is dat zo?
12: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

1963. Het waren de Swinging Blue Jeans en de Hippie Hippie Shake. Nou, de heupjes zijn weer los. En als het hele oude heupjes zijn, dan zijn ze waarschijnlijk heel erg los. Goed, welkom bij Zindi. Mijn naam is Perry Tilman. Ik draai het plaatje jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2039 in. Gewapend met een paar honderdduizend plaatjes gaan we dit programma in. Met uit 1982 Dionne Warwick en Heartbreaker.

1982, Dionne Warwick en Heartbreaker. We gaan naar Griekenland toe. Nou ja, Griekenland. We gaan naar Griekenland toe, want daar is Alexis en daar moet mee gedanst worden. Althans, Stephanie gaat er mee dansen.

Stephanie in 2025 met Dans Alexis Dans. Zwaar een verademing op het Eurovisie Songfestival van 2025. Ik heb het over Tautu Meitas. Hier zijn ze met Boerman.

Automators met Boerman Limey in de Chris Tap remix. Een klein beetje meer dansbaar. Iets meer geschikt gemaakt voor de, ja, voor de Europese, West-Europese markt. Maar het blijft een mooie plaat. En ik heb ze al jaren op mijn playlist staan met verschillende nummers. En leuk dat ze een keertje een soort van grote exposure konden krijgen via het Eurovision Festival. Muziek van de TZ, maar uitgevoerd door de Skanking Monks. Wel met Peter Tetro. Hier is Ma Bellamy.

Cloud hoorden wij in C'est la vie in 2025 met het carillon van de dromedaars van Enkhuizen als intro. Muziek van The Electric Light Orchestra is Rock Area.

Strijders uit deze week is Grupo Sportivo en ze beoordelen de talkshow in 2026.

0: Crime of the Century, titel today van, of titelnummer van de CD Crime of the Century uit. Wat was het? 1975. Ik weet dat het een beetje die tijd was dat deze plaat uitkwam. Supertramp en een plaat over de, ja, de diefstal van de eeuw die in Nederland plaatsvindt in 2020. Met betrekking tot de pensioenen van Nederland. Een plaat die een klein beetje daarmee aan mij en doet denken is deze van Marco Borsato, Rood. Het zal op een bepaald moment denk ik, oké, ja, lijkt erop.
1: Het rood niet meer, het rood van rood.

2006, 2007 hoorde Marco Borsato en Rood. Van de cd Turnstiles van Billy Joel. De hele fraaie ballad James.

Prachtig mooie plaat van Billy Joel in 1976. Hoorde James. Dit is Imer Quinn uit Ierland en The Watchmen.

Prachtig mooie plaat van Aimer Quinn. We kennen allemaal van The Voice, waarmee ze het Eurovision Songfestival won voor Ierland destijds in 1995. En in 2020 komen ze met deze Watchmen. Muziek nu van Connie Vink. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1976 met Dansen is plezier voor twee.

Connie Vink in 1976, een grote hit in de dansscholen toen destijds, weet ik nog wel heel goed. Als je een foxtrotje wilde doen of een quickstep, dan was deze plaat ook de plaat die gedraaid werd bij de dansscholen destijds. Muziek van Victoria Eamon. Uit 2020 is dit Live My Dreams.

country pop van Victoria Eman. Live My Dreams uit 2020. Dit is Kirsty MacColl in 1985 en A New England. Dat was nog in 2020.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
10: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
11: Valdorpelshop.nl.
12: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

0: Gal Costa hoor je uit Brazilië en Verbos do Amor, of ook wel Woorden van Liefde. We zijn in de Dekker Radio Easy Studio en ik heb gast vandaag in de uitzending.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedendag. Ja. Stel je even voor.
1: Nou, ik ben Willem Engelsma.
0: Ja, dat klopt, hè.
1: En, ja, en wij kennen elkaar vanuit een vroeger verleden. Dat? Bij de ziekenomroepen in Amsterdam.
0: 800 jaar geleden.
1: Was 800 dat? Jaar geleden, ja. Terug, klopt.
0: Ja, leuk is dat. En we zijn nog steeds bevriend. En we zijn af en toe bij elkaar op visite. En nou ben jij eens de gast in de Dekker Radio Easy Studio.
1: Ja, en om eens te kijken hoe dit is. En om te kijken vooral, wat is er veranderd al in al die jaren?
0: Nou, een heleboel.
1: Dat lijkt.
0: Maar we zitten hier voor de muziek. Ik ga eventjes een Nederlandstalige draaien van Peter Schaap. Ken je die nog?
1: Ja, zeker.
0: Adem, mijn adem.

0: Anita Kerr en de Singers.
1: Ken je die nog? Van vroeger?
2: Ja, ja wel, zeker. Ja, zeker.
1: En Michelle.
2: Michelle.
1: Ja, dus, ja. The French Connection heet het album waar het vandaan komt.
2: Oké, okay, maar ja. Is een tijdje terug.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, we zitten net over de ziekenomroep te praten. Ja. Waar wij allebei deel van uitmaakten. Een hele prominente ziekenomroep was Radio Lucas in Amsterdam.
2: Ja. Ja.
1: En ja, dat was toch wel een gouden tijd, hè? Ook qua muziek.
2: Ja, het was een hartstikke leuke tijd.
1: Ja.
2: Kijk, we hadden natuurlijk de buitenuitzending, als het heel mooi weer was.
1: Ja.
2: Met meters kabels door het raam naar buiten, naar de tuin.
1: Zendertjes hadden we niet.
2: Nee, zendertjes waren er niet. Nee. En gewoon leuke muziek draaien. En ook verzoekplaten voor patiënten destijds.
1: Ja, ja. Dat was heel dankbaar werk.
2: Absoluut, ja. Absoluut. Heel leuk.
1: Het fenomeen bestaat niet meer, hè, eigenlijk. Nee. Nee, is helemaal over. Ja, jammer.
2: Jammer.
1: Ja. Ik heb een Nederlandse artiest, Rob Makreel, en die zingt best wel aardig in het Engels. A Summer's Day in August.

0: Charles de Voer met Thomas Dutron en Elle. Het gaat om haar.
1: Ja, waarom niet?
0: Hoe lang heb jij Ziekom opgedaan eigenlijk?
1: Nou, ik denk vanaf 1975 tot midden jaren 80.
0: Ja.
1: Ja, beste tijd eigenlijk, kun je zeggen. Misschien iets eerder dan 75.
0: Ja.
1: Dus dat was een mooie tijd.
0: We hebben veel dingen georganiseerd en gedaan.
1: Absoluut, ja.
0: Sailing Amsterdam.
1: Sailing Amsterdam, ja. Ik zag laatst nog de foto's van de redactie van het Parool, waar we een uitzendhokje hadden voor de nieuwste uitzending.
0: Oh ja. Mochten we zelf de telex afscheuren.
1: Precies.
0: Dat was bijzonder.
1: Ja. Heel goed.
0: Heel mooi. We gaan weer door met de muziek. Ik heb mijn vroegere buurman, Boudewijn de Groot, het eiland in de verte.
1: Okay.

0: We zitten alweer richting het half uur. Zo snel gaat dat allemaal.
1: Jeetje.
0: Ja, het is alweer gebeurd met ons. Ik heb Mel met de Vintage Future. Ken je dat?
1: Jazeker.
0: Dat gezelschap?
1: Ja, zeker.
0: Queen of My Castle.
1: Ja, dat is een heel bekend nummer.
0: Nou, dan gaan we die draaien. Hartstikke tot aan de goed. Bodem van het uur.

0: Lekkere muziek is dit, hè? Zie je niet? Oh, wacht even, ik moet wel jouw microfoon aanzetten.
1: Ik zei absoluut.
0: Ja. Ik verstond niet dat het absoluut.
1: Nee.
0: Dat ligt aan mijzelf. Nicola Conte was dit, een orkestleider uit Italië met José James. Nou, die kan wel zingen, Like Leaves in the Wind. Dekker Radio deel 2 voor dit uur met Easy Listening en Axel de Kien. Jij vroeg waarover het ging?
1: Ja, over Marianne volgens mij.
0: Ja, gaan we draaien.

0: Mooi gezongen hoor. Een Nederlandse artiest. Dirk Jonge heet hij. Ken je die?
1: Ja, ik ken hem wel. Dit was een hit volgens mij uit 2019.
0: Nou, dat zou best wel eens kunnen, ja. Heel goed voor jou.
1: Ja,
0: dat klopt wel, denk ik. Even kijken. Ja, het staat erbij. 2019. Ja, ja.
1: We vliegen door de tijd zo op deze manier.
0: Het gaat heel snel voorbij. Ik had het dan straks, terwijl de microfoons niet aanstonden, over dat ik een luisteraar had die mij zocht. Ja. Omdat hij wilde wat ik draaide.
1: Ja.
0: Te weten wat ik gedraaid had.
1: Speciaal was, Italiaans liedje, toch?
0: Dat is een Italiaanse orkestmaker met een Amerikaanse zangeres gecombineerd.
1: Okay.
0: En het ging om dit liedje. Ik ga het nu meteen draaien ook. Dat is wel leuk. En het heet Anche un uomo. En weet je wat dat betekent?
1: Ik heb geen flauw idee. Dat ga je mij uitvertellen.
0: Ja, dus zelfs een man.
1: Oké. Okay.

0: Dave Summerson in de Dekker Radio Easy Studio. Wat wil je nog meer? Koop! Met Oscar Simonsen en Magnus Zingmark. Ken jij die? Ik ook niet.
1: Nee, ik had er nooit van gehoord, maar ik vind het wel een swingend nummer eigenlijk.
0: Ja, lekker hè?
1: Ja. Ja.
0: We naderen alweer de eindstreep. Heb je dat gezien?
1: Dit is toch, ik heb gezien.
0: Ja, het is toch verschrikkelijk met ons. Maar we hebben nog een paar klaarstaan, toch?
1: Dacht het wel.
0: Andy Gibb, vind je dat wat?
1: Met ja, dat zeker.
0: Olijfje.
1: Olivia en Newton-John, toch? Dan gingen ze altijd samen zingen. Prachtige hits gemaakt.
0: En deze ook. I Can't Help It.

0: Tja, dat is al lang geleden. Olivia Newton-John. En Andy Gibb, en I can't help it. Ik kan het niet helpen, maar dit programma is alweer bijna voorbij.
1: Gaat dat hard, hè? Ja, eigenlijk. Je begint eraan en je denkt van nou, we hebben alle tijd. En nu is het alweer over. Ja. Zo gaat dat.
0: Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je even een uurtje bijstand hebt verleend.
1: Graag gedaan. Smaakt naar meer.
0: Ja. Je woont alleen niet om de hoek, dus ik kan niet meteen een beroep op je doen.
1: Nee. Nou, okay. Ja.
0: Nou, als ik me een keer wat verkouden voel, dan weet ik je te vinden.
1: Ja, is precies. Dat ja, spreken we af.
0: Okay, ik heb er nog eentje op jouw verzoek klaarstaan.
1: Ja, die vind ik leuk. Après toi.
0: Van?
1: Vicky Leandros in 1975.
0: Nou, dankjewel en tot gauw.
1: Tot ziens, maar weer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
9: Easy List. Dit uur. Dekker Radio.

Bob Dylan was dat met Lay, Lady, Lay. Je bent bij een nieuw uur Dekker Radio Easy. Geproduceerd door Paul Verwaveren, presentatie Menno Dekker. We hebben er meteen drie achter elkaar. Te beginnen met Boris en Rely on Me.

The Broadway cast Brent featuring Adam Pascal en One Song Glory. En daarna hoorde je Nils Jipner en Dreaming. Dan een Nederlandstalige van Johnny. En wat een taal zeg. Je hebt me belazerd, heet dat. Ongecensureerd zelfs. En daarna het orkest van Percy Faith met Lara's Team from Dr. Zhivago.

Dekradio Easy wordt geproduceerd door Paul van Waveren. En we hebben er twee achter elkaar, tot aan de bodem van Natural. Connie Francis met Valentino en Paul Moria. Love Story.

0: is Radio SNB.
1: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.
2: We zijn alweer bij deel 2 van Dekker Radio Easy voor dit uur. En we hebben de 3 achter elkaar. En we beginnen met Garnet Mims. For Your Precious Love heet dat. MUZIEK

Jesse J hoorde je en daarvoor nog Eric Clapton. Nu een mooie Nederlandstalige van de Kilima's. Ik ken het nummer niet. Ik hoor het voor het eerst, denk ik. Mijn schimmel wacht in de hemel op mij. Wat een prachtige titel.

Wat een alleraardigste versie was dat van Ronnie Hilton met A Windmill in Old Amsterdam. He, de molen in Oud-Amsterdam. Verder met Mina. En dat is dan weer Duits. Heißer Sand.

Dit was weer een uur Bekkerradio Easy. We zijn te bereiken via e-mail. Schrijf naar bekkerradio@gmail.com.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via Rawa-kozijnen.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op ByMJM.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
9: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur de meer muziek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het De Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubblets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor De Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 7 juni is er een gezellige hobby- en kunstmarkt in de tuin van José van Henk van Houten in het buitengebied van Best. Van 10:30 ochtends tot 5:00 middags laten meer dan 20 kunstenaars en hobbyisten hun werk zien. Je kunt rondkijken, inspiratie opdoen en genieten van een drankje op een van de zitjes in de tuin. De toegang is gratis en je bent welkom aan de Hagelaarweg 2 in Best. Kom gezellig langs en geniet van kunst en natuur op 7 juni.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel,
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
3: John en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de Markt in Oorschot op zondag 14 juni van 13:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Ravazie op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het bijna thuishuis in Oorschot opent de deuren voor iedereen die wil kennismaken met deze warme huiselijke plek waar mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg ontvangen. Op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds staan vrijwilligers en coördinatoren klaar om je te ontvangen, rond te leiden en alle vragen te beantwoorden. De locatie is de Konijnstraat 10A in Oorschot. De deuren gaan staan open op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.